0: en compagnie de Sana.
1: Eh merci Zoom. On va continuer à envoyer du lourd. Cette fois c'est avec l'artiste nigérien King Perry en collaboration avec Bella Smarda, Bakro G. Leur titre, Godjarman.
2: Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman. Godjarman.